Vertellen. Dus hier historien, gesalst, sterbreit zinnen, rood zinnen, snoepen. Morgen zijn zij.